je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij?

bin Edele und Rüte. Moluk. Versingen. Overasselt. Alverna. Hoofdbroek. Heiliglandstichting. Bergendal. Oosterhout. Groesbeek. Gent. Erlekom. Bemmel. Aukes. Bergje Ooi. Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

Dag 1 van het begin, de cirkel is rond, de cirkel is niets. En alleen vanuit het niets kan pure vorm ontstaan, jong, komt er niet aan. Er is nooit niets, nooit helemaal niets. Er is altijd iets dat niet ziet, ik geef me over.

mogelijk laten komen. Dat is mijn trouwgelofte voor het altaar tussen de bomen. Vlak op het strand waar iedereen ons op wacht. Uitgezwaaid door onze gasten verdwijnen we in de nacht. Uiteindelijk het universum, mijn wereld wordt kleiner. Vreugde scheppen in, plus liefde maakt mij wijzer. Ik ben liefde, ongelimiteerd, wat niet betekent meer, meer, maar meer zo van. Het wordt allemaal een beetje effectiever. Geef me over.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Zwerglech, Affede, Benedeleeuwen, Drute, Moloch, Persingen, Overasselt, Alferna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

Ik verricht een heldendaad en een zonde in dezelfde vaart. Wat zijn we meer dan het universum dat zichzelf ervaart? Alles is en alles zal zijn, dus je ziet me niet rennen. Dit is

heb je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?

je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf? Of heb je nog een plekje vrij?

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: laat niet alles kwijt.
1: Past dit wel echt bij mij?
0: Dit past perfect bij jou.
1: Straks krijg ik later spijt.
0: Later krijg je echt geen spijt.
1: Heb ik echt alle tijd?